0: goede nachtrust, laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
1: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
2: Morgen start de 80s en 90s top 2000. De grootste hits uit twee decennia.
3: We are 80s. We are 90s.
2: We are...
3: Nostalgie.
2: Het Nostalgie Hit

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je graag even mee door enkele toffe uittips dit weekend. Vandaag openen honderden historische locaties gratis hun deuren voor Open Monumentendag. Dit jaar rond het thema In Goede Handen. Met wandelingen, fietstochten en rondleidingen ontdek je over heel Vlaanderen het vakmanschap achter ons erfgoed. Ontdek de wederopbouw van Kortrijk, fiets langs Art Deco in Schilde, wandel langs 2500 jaar oude grafheuvels in Opklabeek of luister naar verhalen in het districthuis van Borgerhout. De absolute blikvanger dit jaar is de legendarische Cosmos op de Rodeberg in Westouter. Een volledig overzicht vind je op de website van Open Monumentendag. Vandaag trekt de 74e editie van het Bloemencorso door de straten van Loenhout. Vanaf 2 uur paradeert een kleurrijke stoet van reusachtige praalwagens, bekleed met miljoenen dahlia's door de dorpskern. Er zijn ook tal van foodtrucks, een rommelmarkt en kermisplezier op het burgemeester van Loverenplein. Een volledig weekend plezier verzekerd. Ook Mechelen keert vandaag eeuwen terug in de tijd ter gelegenheid van Open Monumentendag. Naast het bezoeken van historische panden en acts vormt de binnenstad het decor van het tweejaarlijkse Mechels Gildenjuweel en het traditioneel klokkenwerpen. Een kleurrijke optocht met zo'n 20 gildes, praalwagens, de bekende Mechelse reuzenkinderen, gevolgd door demonstraties, wendelen, trommelen en boogschieten. Heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Of je nu kiest voor een wijnproeverij...
5: Oh, als God in Vlaanderen.
4: Een wielertocht met de vrienden.
6: Wat is dit? Kun je niet volgen?
4: Of logeert in een prachtig kasteel.
5: Amai, schoner dan Versailles.
4: Je vindt het allemaal in...
7: Vlaanderen Vakantieland.
4: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
8: Bebad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
9: Oh.
8: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
7: Bebad.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Weet je wat ik mis na de vakantie?
11: De zon?
10: Nee.
11: Het strand?
10: Nee, het comfort.
11: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
10: Citroën.
11: Info en voorwaarden op citroën.be.
12: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
13: Goedemorgen. Opnieuw een drone in de buurt van Brussels Airport voor de tweede avond op rij al. Dat meldt de luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond konden er een goede 20 minuten geen vluchten landen op de luchthaven door die eerste drone. Of die twee drones iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet duidelijk. Ook waar ze vandaan komen, weten we niet. Er loopt een onderzoek. Er is dan toch geen kwaad opzet gemoeid bij de treinontsporing in Frankrijk, dat zegt het parket daar. De trein ontspoorde vrijdagavond. Aan boord zaten zeker 186 passagiers, 44 mensen raakten gewond. Op het spoor werd een stuk rail gevonden, de politie hield daarom rekening met een opzettelijke daad, maar daar blijken dus geen aanwijzingen voor te zijn. Naar de US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, dat is de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, 6-4, 5-7 en 6-2. Vanavond spelen de mannen hun finale, daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. En in ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. Eerder gisteravond speelden OA Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk. OHL stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OA Leuven nu op de 17e plaats. Cercle is 14e. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het op en het wordt ook droger. Temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. En dinsdag doen we er nog een graadje bij. Vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.
14: Morgen start de 80s en 90s top 2000. De grootste hits uit twee decennia.
15: We are 80s. 80s. We are 90s.
14: We are
15: nostalgie.
14: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
1: Klaar?
0: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
1: Ja?
0: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
1: Nog mee?
0: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
1: Gaat het nog?
0: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
1: Kortom?
0: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot. Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
4: Het Nostalgie Hit Weekend.
5: Alleen de grootste hit.

0: Quantina. Tot Mariah. Hambono. Tot Marco. De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
1: Verenigd in één
0: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
1: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
0: De 80s en 90s top 2000. Vanaf morgen alleen bij Nostalgie.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
7: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
8: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
7: Sorry meneer.
1: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
0: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
9: Alleen de grootste hits en

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jongen. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
5: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk.
6: Onofficieel voor gaming.
5: Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
7: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
8: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
9: Vlaanderen vakantieland.
10: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
11: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
12: Goedemorgen. Opnieuw een drone in de buurt van Brussels Airport voor de tweede avond op rij al. Dat meldt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond konden er een goede 20 minuten geen vluchten landen op de luchthaven door die eerste drone. Of de twee iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet duidelijk. Ook waar ze vandaan komen, weten we niet. Er loopt een onderzoek. In Oost-Rozebeke in West-Vlaanderen is gisteravond een zware industriebrand uitgebroken. In de loods van een voormalige meubelwinkel. Die werd nu gebruikt als opslagplaats voor hout en stoffen. Aan buren werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het heeft gisteravond ook gebrand tijdens een vliegshow in Hechtel-Exel in Limburg. Het liep mis toen een van de vliegtuigen vuurwerk afstak. Je hoort de burgemeester Jan Dalemans. Maar het liep dus toch mis. Naar de US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, het werd 6-4, 5-7 en 6-2. Vanavond spelen de mannen hun finale. Daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. In ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. Eerder gisteravond speelden OH Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk. OH Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven op de 17e plaats, Cercle 14e. En Céline Dion heeft gisteravond haar comeback-tournee afgetrapt in Parijs. Het eerste van in totaal 26 concerten met elke keer 30.000 fans in de zaal. De reacties achteraf waren unaniem. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het op en het wordt droger, temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. Dinsdag doen we er nog een graadje bij en vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.
13: Morgen start de 80s en 90s top 2000. De grootste hits uit twee decennia.
14: We are 80s. We are 90s.
13: We are
15: nostalgie.
13: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, verandas. Reinaars
2: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Oh.
3: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
1: Bebat.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Zie het.
6: Grootser!
5: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promokoken.
9: Vandaag iets met pit?
10: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
9: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Leontis.
13: Welke formaliteiten als starter?
14: Formeel mag altijd.
13: Maar...
15: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
16: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
17: Dank u, ImoWeb!
18: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
19: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
18: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
0: Ja, de Mintjes heeft het over.
20: Mijn vriendin is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik je anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
0: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
21: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
22: Nee, nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
0: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
23: Nostalgie Hit Weekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je graag even mee door enkele toffe uittips dit weekend. Vandaag openen honderden historische locaties gratis hun deuren voor Open Monumentendag. Dit jaar rond het thema In Goede Handen. Met wandelingen, fietstochten en rondleidingen ontdek je over heel Vlaanderen het vakmanschap achter ons erfgoed. Ontdek de wederopbouw van Kortrijk, fiets langs Art Deco in Schilde, wandel langs 2500 jaar oude grafheuvels in Opglabeek of luister naar verhalen in het districthuis van Borgerhout. De absolute blikvanger dit jaar is de legendarische Cosmos op de Rodeberg in Westouter. Een volledig overzicht vind je op de website van Open Monumentendag. Vandaag trekt de 74e editie van het Bloemencorso door de straten van Loenhout. Vanaf 2 uur paradeert een kleurrijke stoet van reusachtige praalwagens, bekleed met miljoenen dahlia's door de dorpskern. Er zijn ook tal van foodtrucks, een rommelmarkt en kermisplezier op het burgemeester van Loverenplein. Een volledig weekend plezier verzekerd. Ook Mechelen keert vandaag eeuwen terug in de tijd ter gelegenheid van Open Monumentendag. Naast het bezoeken van historische panden en acts vormt de binnenstad het decor van het tweejaarlijkse Mechels Gildenjuweel en het traditioneel klokkenwerpen. Een kleurrijke optocht met zo'n 20 gildes, praalwagens, de bekende Mechelse reuzenkinderen, gevolgd door demonstraties, wendelen, trommelen en boogschieten. Heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.
2: Put your hands in the air, give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
4: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
3: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
5: Dat ben ik.
6: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
7: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
2: Oh, dat is goed.
1: De temperatuur van het douchewater was perfect.
2: Oh, dat is goed.
1: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
2: Dat was goed.
1: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
3: Oei. Dat is niet goed.
4: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
5: Het Nostalgie Hit Weekend.
6: Alleen de grootste hits.

0: Goede nachtrust. Laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn vandaag open. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Hallo, kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon. Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
4: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
5: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
6: Van Bokstal, ligt je stil onder?
5: Sorry meneer.
7: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
8: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
4: Ga van
9: wegenwerken
4: naar
9: rustig wat werken
4: met de trein.
10: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
11: Goedemorgen. Al naar meer werkzoekenden volgen een opleiding Nederlands bij de VDAB. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Zuhal Demir. Dat aantal is bijna verdubbeld. Van een kleine 29.000 in 2021 naar meer dan 56.000 vorig jaar. Beter Nederlands is een van de stokpaardjes van Demir om beter mee te draaien in onze maatschappij. In Oost-Rozebeke in West-Vlaanderen is gisteravond een zware industriebrand uitgebroken in de loods van een voormalige meubelwinkel. Die werd nu gebruikt als opslagplaats voor hout en stoffen. Aan buren werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het heeft gisteravond ook gebrand tijdens een vliegshow in Hechtel-Exel in Limburg. Het liep mis toen een van de vliegtuigen vuurwerk afstak. Je hoort de burgemeester Jan Dalemans. Maar het liep dus toch mis. Naar de US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, 6-4, 5-7 en 6-2. Vanavond spelen de mannen hun finale. Daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. En in ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. En eerder gisteravond speelden OH Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk. OH Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven op de 17e plaats. Cercle is 14e. En Céline Dion heeft gisteravond haar comeback-tournee afgetrapt in Parijs. Het eerste van in totaal 26 concerten. Met elke keer 30.000 fans in de zaal. De reacties achteraf waren unaniem. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het wel op en wordt het droger. Temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. Dinsdag doen we er nog een graadje bij. Vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.
12: Morgen start de 80s en 90s top 2000. De grootste hits uit twee decennia.
13: We are 80s. We are 90s.
12: We are Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Nog steeds bij ons, Walter de Donder. En Walter, die eerste jaren Studio 100. Hoe rock en roll waren die nu eigenlijk?
3: Dat was toch een beetje amateuristisch. Wij trokken rond van stad naar stad en van gemeente naar gemeente. We werden niet gebracht, dus we moesten er maar geraken. En dan vroegen we 's middags, waar staan we vanavond? Vanavond in Aarschot. Ja, maar waar in Aarschot? Ja, dat zal u wel zien, Walter.
1: Malé.
3: Ergens op de ring, je gaat de tent zien staan.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
7: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
12: Zie het.
13: Grootser!
12: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op één van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
14: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
15: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
16: Jan?
17: Ja?
16: Jan?
17: Ja?
16: Oeh, je hebt mij gehoord?
17: Ja, tuurlijk dat.
16: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
17: Jij nog niet, hè?
16: Ik weet het.
15: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
18: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
19: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
8: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
5: Het Nostalgie

0: Lionel.
1: Tot Michael.
0: Van Madonna.
1: Tot Shania. De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
0: Verenigd in één
1: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
0: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
1: De 80s en 90s top 2000. Vanaf morgen alleen bij Nostalgie.
0: Ramen, deuren, veranda's.
2: Lijnaars Aluminium.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Rijnaars.be.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn vandaag open. E5, jouw verhaal in stijl.
6: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
7: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda? Nieuwe ramen of deuren? Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
8: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
7: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
9: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
11: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
0: Het Nostalgie

0: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
3: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
4: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar nostalgie via de app van Play of op play.tv.
5: Vlaanderen vakantieland.
6: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
4: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedemorgen. Al maar meer werkzoekenden volgen een opleiding Nederlands bij de VDAB. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Soehal Demir. Dat aantal is bijna verdubbeld, van een kleine 29.000 in 2021 naar meer dan 56.000 vorig jaar. Beter Nederlands is een van de stokpaardjes van Demir om beter mee te draaien in de maatschappij. Zweden kiest een nieuw parlement en de spanning is er te snijden, want het kan twee richtingen uitgaan. Of links komt terug aan de macht, of extreem rechts kan voor een eerste keer aanzet komen. De stembureaus sluiten om 8 uur vanavond. Later op de avond kennen we de eerste exit polls. En vandaag openen een 50-tal Vlaamse boerderijen hun deuren en stalpoorten voor de Dag van de Landbouw. Dat is een initiatief van onder meer de Boerenbond. De focus dit jaar, de kloof tussen de landbouwers en ons als consumenten kleiner maken. De boerderijen liggen verspreid over fruitbouwers, stokerijen, serres, noem maar op. Je vindt ze allemaal op de website dagvandelandbouw.be. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het wel op en wordt het droger. Temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. Dinsdag doen we er dan een graadje bij. Vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.
8: Morgen start de 80s en 90s top 2000. De grootste hits uit twee decennia.
9: We are 80s. 80s. We are 90s.
8: We are
9: nostalgie.
8: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: goede nachtrust, laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
1: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
2: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
1: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
2: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
1: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
2: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
1: Ramen, deuren, veranda's?
3: Reinaars Aluminium.
2: Vind je vakman op reinaars.be.
4: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
7: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
12: Alleen de grootste hits.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je graag even mee door enkele toffe uittips dit weekend. Vandaag openen honderden historische locaties gratis hun deuren voor Open Monumentendag. Dit jaar rond het thema In Goede Handen. Met wandelingen, fietstochten en rondleidingen ontdek je over heel Vlaanderen het vakmanschap achter ons erfgoed. Ontdek de wederopbouw van Kortrijk, fiets langs Art Deco in Schilde, wandel langs 2500 jaar oude grafheuvels in Opglabeek of luister naar verhalen in het districthuis van Borgerhout. De absolute blikvanger dit jaar is de legendarische Cosmos op de Rodeberg in Westouter. Een volledig overzicht vind je op de website van Open Monumentendag. Vandaag trekt de 74e editie van het Bloemencorso door de straten van Loenhout. Vanaf 2 uur paradeert een kleurrijke stoet van reusachtige praalwagens, bekleed met miljoenen dahlia's door de dorpskern. Er zijn ook tal van foodtrucks, een rommelmarkt en kermisplezier op het burgemeester van Loverenplein. Een volledig weekend plezier verzekerd. Ook Mechelen keert vandaag eeuwen terug in de tijd ter gelegenheid van Open Monumentendag. Naast het bezoeken van historische panden en acts vormt de binnenstad het decor van het tweejaarlijkse Mechels Gildenjuweel en het traditionele klokkenwerpen. Een kleurrijke optocht met zo'n 20 gildes, praalwagens, de bekende Mechelse reuzenkinderen, gevolgd door demonstraties, wendelen, trommelen en boogschieten. Heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.

0: je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Zie het.
2: Grootser!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn vandaag open. E5, jouw verhaal in stijl.
4: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
5: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
4: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
5: Dat ben ik.
6: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be. Leontis.
4: Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
7: Ik gun je zeker een eigen zaak.
8: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
9: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
10: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
11: Dank u, ImoWeb!
12: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
13: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
14: Meneer de Eerste Minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
15: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
16: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
17: Dit is het Nostalgie Hitweekend.

0: Nostalgie Hit Weekend.
1: Alleen de grootste hits en geen getetter. Nostalgie.
2: Je opwinden in de file.
3: Maar allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
2: Of een nieuw lief swipen op de trein.
3: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
2: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Jade Mintjes heeft het over.
7: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
6: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
8: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
9: Het is Fijnbonen met Bruinzeels Vochten.
8: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
10: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
11: Oh, dat is goed.
10: De temperatuur van het douchewater was perfect.
11: Oh, dat is goed.
10: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
11: Dat was goed.
10: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
12: Oei. Dat is niet goed.
13: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
14: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
15: Goedemorgen. Het aantal bouwvergunningen stijgt lichtjes. In de eerste 5 maanden van dit jaar werden er zo'n 13.000 uitgereikt in Vlaanderen. Dat is bijna 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Maar dat is niet om heel blij van te worden, zegt Tween Dont van de Bouwunie.
16: Als we het globaal gaan bekijken, zitten we nog altijd in een neerwaartse spiraal. Dus er is veel meer nodig om onze sector uit het slop te trekken. Het grootste probleem vandaag de dag is de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen. Om woningen betaalbaar te maken, is het absoluut nodig dat er een btw-verlaging komt op nieuwbouw. En daarom hebben we vandaag de dag de regering nodig om die maatregel te durven nemen.
15: Concreet wil de Bouwunie dat de btw van 21 naar 12% gaat. Zweden kiest vandaag een nieuw parlement. En de spanning is er te snijden, want het kan 2 richtingen uitgaan. Of links komt terug aan de macht, of extreem rechts kan voor een eerste keer aan zet komen. De stembureaus sluiten om 8 uur vanavond. Later op de avond kennen we de eerste exit polls. En in Indonesië is zeker 1 dode gevallen bij een ongeval met een veerboot. De dodentol kan wel nog verder oplopen, want er zijn ook nog bijna 130 mensen vermist. Dat melden lokale autoriteiten. De veerboot raakte in de problemen tijdens stormweer. In totaal waren 243 mensen aan boord. De reddingsactie is nu nog volop aan de gang. Het klaart stilaan op en het wordt ook droger. Al blijft er hier en daar wel kans op een bui, maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw wat frisser en regenachtig.
17: Morgen start de 80s en 90s top 2000. De grootste hits uit 2 decennia.
18: We are 80s. We are 90s.
17: We are
18: Nostalgie.
17: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: ramen, deuren, veranda's?
1: Leinaerts Aluminium.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leinaerts.be.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promokoken.
7: Vandaag iets met pit?
8: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
10: Tegels,
11: natuursteen, parket, Impermo.
12: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
13: Goh, waar liggen die broodozen nu weer?
14: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
15: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
12: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
16: Volkswagen.
17: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
18: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
19: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
20: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
21: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: song.
1: Van Tina.
0: Tot Mariah.
1: Van Bono.
0: Tot Marco. De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
1: Verenigd in één
0: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
1: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
0: De 80s en 90s top 2000. Vanaf morgen alleen bij Nostalgie.
2: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn vandaag open. E5, jouw verhaal in stijl.
4: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
5: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
2: Yes! Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
4: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
5: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
6: Van Bokstal, ligt je stil neer?
5: Sorry meneer.
7: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
8: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
1: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
0: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
1: Ga van...
3: Kijkville.
1: Naar...
4: Ah, zeerke kijk eens, hè.
1: Met de trein.
5: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
6: Goedemiddag. Een opmerkelijk verhaal vanuit pretpark De Efteling. Blijkbaar strooien heel wat bezoekers daar de assen van hun overleden familie uit. Dat hebben verschillende oud-medewerkers gezegd aan Nederlandse media. Vooral de attracties De Droomvlucht en Het Sprookjesbos zijn populair. De directie van het pretpark bevestigt de verhalen, maar benadrukt dat het niet toegelaten is. Het aantal bouwvergunningen stijgt lichtjes. In de eerste 5 maanden van dit jaar werden er zo'n 13.000 uitgereikt in Vlaanderen. Dat is bijna 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Maar dat is niets om heel blij van te worden, zegt Twijn de Hond van de Bouwunie.
7: Als we het globaal gaan bekijken, zitten we nog altijd in een neerwaartse spiraal. Dus er is veel meer nodig om onze sector uit het slop te trekken. Het grootste probleem vandaag de dag is de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen. Om woningen betaalbaar te maken, is het absoluut nodig dat er een btw-verlaging komt op nieuwbouw. En daarom hebben we vandaag de dag de regering nodig om die maatregel te durven nemen.
6: Concreet wil de Bouwunie dat de BTW van 21 naar 12% gaat. De Turkse politie heeft verschillende mensen opgepakt tijdens een reeks invallen. Die vonden plaats in homocafés en woningen van activisten die voor homorechten zijn. De actie zou deel uitmaken van een operatie om de waarden van het traditionele gezin te beschermen, zeggen de geviseerde verenigingen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er precies zijn opgepakt. Homoseksualiteit is niet strafbaar in Turkije, maar er is wel veel homofobie in het land. Ook de Turkse president Erdogan is geen fan. Zweden kiest vandaag een nieuw parlement en de spanning is er te snijden. Want het kan twee richtingen uitgaan. Of links komt terug aan de macht, of extreem rechts kan voor een eerste keer aan zet komen. De stembureaus sluiten om 8 uur vanavond. Later op de avond kennen we de eerste exit polls. En het is Open Monumentendag vandaag, voor de 38e keer al. Bijna 900 verschillende locaties kan je vandaag een bezoekje brengen. Nog nooit waren dat er zoveel. De focus ligt dit jaar op de mensen die de monumenten onderhouden, zegt Griet Langbeen van erfgoedorganisatie Herita.
8: Vandaag kan je niet alleen de monumenten bezoeken, maar ook de mensen erachter, achter de schermen. En dat gaat van architecten die bijvoorbeeld herbestemmingen ontwerpen, maar ook vakmensen die restauraties doen, eigenaars die hun privéwoning openstellen die ze aan het restaureren zijn en natuurlijk ook de heel vele vrijwilligers die meezorgen dat al die monumenten opengesteld kunnen worden, onderhouden worden.
6: De toegang is overal gratis. Alle info vind je op openmonumentendag.be. Het klaart stilaan op en het wordt ook droger, al blijft er hier en daar wel kans op een bui. Maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden zelfs. Vanaf woensdag opnieuw wat frisser en ook regenachtig.
9: Morgen start de 80s en 90s top 2000. De grootste hits uit twee decennia.
10: We are 80s. 80s. We are 90s.
9: We are.
10: Nostalgie.
9: Het Nostalgie

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Jade Mintjes heeft het over.
4: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
3: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
5: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
6: Dank u, ImoWeb!
7: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
8: Nostalgie.

Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app. Nostalgie altijd en overal meenemen? Download nu onze app. Het Nostalgie Hit.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je graag even mee door enkele toffe uittips dit weekend. Vandaag openen honderden historische locaties gratis hun deuren voor Open Monumentendag. Dit jaar rond het thema In Goede Handen. Met wandelingen, fietstochten en rondleidingen ontdek je over heel Vlaanderen het vakmanschap achter ons erfgoed. Ontdek de wederopbouw van Kortrijk, fiets langs Art Deco in Schilde, wandel langs 2500 jaar oude grafheuvels in Opklabeek of luister naar verhalen in het districthuis van Borgerhout. De absolute blikvanger dit jaar is de legendarische Cosmos op de Rodeberg in Westouter. Een volledig overzicht vind je op de website van Open Monumentendag. Vandaag trekt de 74e editie van het Bloemencorso door de straten van Loenhout. Vanaf 2 uur paradeert een kleurrijke stoet van reusachtige praalwagens, bekleed met miljoenen dahlia's door de dorpskern. Er zijn ook tal van foodtrucks, een rommelmarkt en kermisplezier op het burgemeester van Loverenplein. Een volledig weekend plezier verzekerd. Ook Mechelen keert vandaag eeuwen terug in de tijd ter gelegenheid van Open Monumentendag. Naast het bezoeken van historische panden en acts vormt de binnenstad het decor van het tweejaarlijkse Mechels Gildenjuweel en het traditionele klokkenwerpen. Een kleurrijke optocht met zo'n 20 gildes, praalwagens, de bekende Mechelse reuzenkinderen, gevolgd door demonstraties, vendelen, trommelen en boogschieten. Heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.
2: Non-stop.
0: Alleen de grootste hits.
2: Dit is het Nostalgie-hitsweekend. What is love?

0: sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Maar dus, we gaan een korgietje nemen.
1: Wanneer mag je ze gaan halen?
2: Ah, wel, ik mag ze deze vrijdag gaan ophalen.
1: Bart uit Schoten die stuurt, Sandra legt alvast een gedragen kous van jou en je vriendin mee in het nestje. Zo raakt hij gewoon aan jullie geur. Bart, ik kan u verzekeren, dat is nu de slechtste tip dat je kunt geven. Want de sokken van onze Sandra hier, ik zou dat niet doen.
2: Dat is dierenmishandeling als ik dat doe.
1: Ja, ligt gewoon een t-shirt of zo. Nou, geen kous van u, alstublieft.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
4: Goeiedag mevrouw, meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
5: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
4: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
5: Dat ben ik.
6: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be. Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: If you got a problem.
8: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
9: Vol energie, het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Vandaag iets met pit?
13: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
12: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn vandaag open. E5, jouw verhaal in stijl.
15: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
16: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
17: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
18: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
0: Het Nostalgie Hit Weekend.
14: Alleen de grootste hits.

0: Lik Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
3: Klaar?
2: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
3: Ja?
2: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
3: Nog mee?
2: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
3: Gaat het nog?
2: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
3: Kortom?
2: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
4: Peugeot. Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Code Yellow!
0: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
8: Het is Fijnbonnen met Bruinzeels Vochten.
7: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei. Dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
13: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs. Hè?
14: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
15: Vlaanderen vakantieland.
16: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
17: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
18: Goedemiddag. Een opmerkelijk verhaal vanuit pretpark De Efteling. Blijkbaar strooien sommige bezoekers daar de assen van hun overleden familie uit. Dat hebben verschillende oud-medewerkers gezegd aan Nederlandse media. Vooral de attracties De Droomvlucht en Het Sprookjesbos zijn populair. De directie van het pretpark bevestigt de verhalen, maar benadrukt dat het niet toegelaten is. Op het Kroatische eiland Brač heeft een natuurbrand al 3500 hectare verwoest. 230 mensen zijn daar ook geëvacueerd. Dat laten de lokale autoriteiten weten. De brand brak woensdag uit, maar zou nog steeds actief zijn. Brač is een van de grootste Kroatische eilanden en ligt voor de kust van de stad Split in het zuiden van het land. De Turkse politie heeft verschillende mensen opgepakt tijdens een reeks invallen. Die vonden plaats in homocafés en woningen van activisten die voor homorechten zijn. De actie zou deel uitmaken van een operatie om de waarden van het traditionele gezin te beschermen, zeggen de geviseerde verenigingen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er opgepakt zijn. Homoseksualiteit is niet strafbaar in Turkije, maar er is wel veel homofobie in het land. En ook de Turkse president Erdogan is geen fan. We kennen allemaal de gele en de rode kaart in het voetbal. Binnenkort komt daar misschien een zwarte bij. Het is een sportief experiment in het Roemeense jeugdvoetbal. De zwarte kaart wordt getrokken als de supporters het te bont maken. De coaches moeten dan hun eigen supporters kalmeren. Als dat uiteindelijk niet helpt, dan wordt de wedstrijd stopgezet. De Roemeense voetbalbond wil op die manier pestgedrag of druk van ouders en toeschouwers de kop indrukken. En het is Open Monumentendag vandaag, voor de 38e keer al. Bijna 900 verschillende locaties kan je vandaag een bezoekje brengen. Nog nooit waren dat er zoveel. De focus ligt dit jaar op de mensen die de monumenten onderhouden, zegt Griet Langbeen van erfgoedorganisatie Herita.
6: Vandaag kan je niet alleen de monumenten bezoeken, maar ook de mensen erachter, achter de schermen. En dat gaat van architecten die bijvoorbeeld herbestemmingen ontwerpen, maar ook vakmensen die restauraties doen, eigenaars die hun privéwoning openstellen die ze aan het restaureren zijn en natuurlijk ook de heel vele vrijwilligers die meezorgen dat al die monumenten opengesteld kunnen worden, onderhouden worden.
18: De toegang is overal gratis. Alle info vind je op openmonumentendag.be. Het klaart stilaan op en het wordt ook droger. Al blijft er hier en daar wel kans op een bui. Maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en ook regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw wat frisser en ook regenachtig.
17: Morgen start de 80s en 90s top 2000. De grootste hits uit twee decennia.
19: We are 80s. We are 90s.
17: We are
19: nostalgie.
17: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, veranda's. Reinaerts
2: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Oh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: Bebat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV. Gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
11: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
12: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
13: Van Bokstal, ligt je stil onder?
12: Sorry meneer.
14: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
15: Yes! Hallo jongen, zo snelheid jong. En een nieuwe computer?
16: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
15: Echt?
16: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
15: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
16: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
15: Maar ja, dan moet jij toch...
16: Een echte IT-nerd zijn. Nee jongen.
15: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
17: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk.
18: Onofficieel voor gaming.
17: Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
19: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
20: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
21: Alleen de grootste hits.

0: Lionel.
1: Tot Michael.
0: Van Madonna.
1: Tot Shania. De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
0: Verenigd in één
1: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
0: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
1: De 80s en 90s top 2000. Vanaf morgen alleen bij Nostalgie.
0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die broodlozen nu weer?
3: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
5: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
7: Wauw, ja!
8: Maar ja...
6: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
8: Ja! Maar ja...
6: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la la.
8: Ja! Maar ja...
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.
11: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
12: If you got a problem.
13: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
11: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
15: Vandaag iets met pit?
14: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
15: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
0: Alleen de grootste hits.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
3: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
2: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
3: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
2: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
3: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
2: Ramen, deuren, veranda's?
4: Reinaars Aluminium.
3: Vind je vakman op reinaars.be.
5: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
6: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
7: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
8: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
9: Goedemiddag. Geen nieuwe maatregelen na 2 drone-meldingen. De voorbije 2 avonden heeft luchtverkeersleider Skies drones gespot op en rond Brussels Airport. Maar voorlopig verandert er niets. Journalist Maarten Knuts weet meer.
10: Ze zeggen ja, wij zijn goed voorbereid. We hebben die drone gisteren al met onze radarsystemen kunnen vastleggen. Dat moet volstaan. We zijn nu inderdaad een goed jaar na die aankondigingen van dat anti-drone plan. Dat materiaal is allemaal al aangekocht. Dat zou ook af en toe al moeten in werking treden. Maar het is niet helemaal duidelijk waarom dat gisteren eigenlijk niet is gebeurd.
9: Als die systemen in werking treden, heeft dat ook een impact op het luchtverkeer. Mogelijk speelt dat een rol. Op het Kroatische eiland Brač heeft een natuurbrand al 3500 hectare verwoest. 230 mensen zijn daar ook geëvacueerd. Dat laten de lokale autoriteiten weten. De brand brak woensdag uit, maar zou nog steeds actief zijn. Brač is een van de grootste Kroatische eilanden en ligt voor de kust van de stad Split in het zuiden van het land. En voormalig voetballer en coach James Stormen is overleden. Dat bevestigt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Stormen speelde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Nadien was hij ook coach bij onder meer Lokeren en Beerschot. Stormen overleed aan een hartstilstand. Hij werd 83. Afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en ook regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw wat frisser en ook regenachtig.
11: Morgen start de 80s en 90s top 2000. De grootste hits uit 2 decennia.
12: We are 80s. We are 90s.
11: We are
12: Nostalgie.
11: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
3: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
2: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
4: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ierse. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
5: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
6: Het Nostalgie Hitweekend.

0: goede nachtrust, laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
1: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
3: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
2: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
4: Oei. Dat is niet goed.
7: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
6: Dank u!
8: Ja, de Mintjes heeft het over.
9: Mijn vriendin is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
8: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
10: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
11: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Het Nostalgie

0: ramen, deuren, veranda's?
1: Leinaars Aluminium.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leinaars.be.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Leontis.
7: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
8: BTW staat voor by the way.
9: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
10: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
11: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
10: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
11: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
10: Maar ja, dan moet jij toch...
11: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
10: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
12: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk.
13: Onofficieel voor gaming.
12: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
14: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
15: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
16: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
17: Goedemiddag. Brussels Airport neemt geen extra maatregelen na de drone-meldingen. De voorbije twee avonden heeft luchtverkeersleider Skies er gespot op en rond de luchthaven. Maar voorlopig verandert er niets. Journalist Maarten Knuts.
18: Ze zeggen ja, wij zijn goed voorbereid. We hebben die drone gisteren al met onze radarsystemen kunnen vastleggen. Dat moet volstaan. We zijn nu inderdaad een goed jaar na die aankondiging van dat anti-drone plan. Dat materiaal is allemaal al aangekocht. Dat zou ook af en toe al moeten in werking treden. Maar het is niet helemaal duidelijk waarom dat gisteren eigenlijk niet is gebeurd.
17: Als die systemen in werking treden, heeft dat ook een impact op het luchtverkeer. Mogelijk speelt dat ook een rol. Voormalig voetballer en coach James Storme is overleden. Dat bevestigt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Storme speelde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Nadien was hij ook coach bij onder meer Lokeren en Beerschot. Storme overleed aan een hartstilstand. Hij werd 83. En opnieuw een domper voor de Sloveense wielrenster Urška Zigard. Ze hield een kaakbreuk over aan een val in een Franse rittenkoers. Eerder dit jaar liep ze al eens dezelfde blessure op bij een zware val. Waarschijnlijk komt ze niet meer in actie op het WK. En ook achter de rest van haar seizoen staat een groot vraagteken. Zigard is de partner van wereldkampioen Tadej Pogacar. Ook hij ligt op dit moment in de lappenmand na een blessure. Afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw wat frisser en regenachtig.
19: Morgen start de 80s en 90s top 2000. De grootste hits uit twee decennia.
20: We are 80s. We are 90s.
19: We are
20: Nostalgie.
19: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Nog steeds bij ons, Walter de Donder. En Walter, die eerste jaren Studio 100. Hoe rock en roll waren die nu eigenlijk?
3: Dat was toch een beetje amateuristisch. Wij trokken rond van stad naar stad en van gemeente naar gemeente. We werden niet gebracht, dus we moesten er maar geraken. En dan vroegen we 's middags, waar staan we vanavond? Vanavond in Aarschot. Ja, maar waar in Aarschot? Ja, dat zal u wel zien, Walter.
1: Malé.
3: Ergens op de ring, je gaat de tent zien staan.
0: Luister ook morgen naar...

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw. Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
1: Wauw, ja! Maar ja...
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
2: Ja! Maar ja...
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
2: Ja!
1: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
4: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
3: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
5: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
6: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
5: Oh, sorry meneer.
2: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
7: Het Nostalgie Hit.

0: Van Tina tot Mariah. Van Bono tot Marco. De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia. Verenigd in één ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000. Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be. De 80s en 90s top 2000. Vanaf morgen alleen bij Nostalgie.
1: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Of je nu kiest voor een abdijentocht.
6: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
5: Vogels spotten in een natuurpark.
7: Schat, kijk daar, kijk daar.
8: Je jacht ze weg.
5: Of met het gezin op citytrip gaat.
9: Schoon stad, hè.
10: En helemaal niet ver.
5: Je vindt het allemaal in...
11: Vlaanderen Vakantieland.
5: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
12: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
13: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
14: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
15: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
16: Dit is het Nostalgie Hit.

0: Generatieplantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
1: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Goedemiddag. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd dicht bij de Oekraïns-Poolse grens. Er werd onder meer een passagierstrein geviseerd. Volgens Duitse media zou ook voormalig Brits premier Boris Johnson op die trein gezeten hebben. Maar kort voor de aanval werden de passagiers geëvacueerd. Volgens de Oekraïnse spoorbeheerder is er ook een locomotief getroffen op zo'n 2 kilometer van de Poolse grens. Maar ook daar vielen geen slachtoffers. Als reactie stuurde Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in. In ons voetbal heeft Club Brugge gewonnen van Antwerp. Het werd 3-1. In het klassement staat Club nu tweede op 1 punt van leider Union. Je hoort Joachim Seys van Club Brugge.
3: Het is ook een positief gevoel. Ik denk dat we sowieso de eerste helft al 2-3-0 kunnen voorstaan. Maar dat gebeurt niet. En wij 1 in de rust hebben al steeds met een goed gevoel. En uiteindelijk maken we die wedstrijd goed af. Heel positief op deze match kijk terug.
2: Antwerp staat 11e in de stand. En opnieuw een domper voor de Sloveense wielrenster Urška Zikard. Ze hield een kaakbreuk over aan een val in een Franse rittenkoers. Eerder dit jaar liep ze al eens dezelfde blessure op bij een zware val. Waarschijnlijk komt ze niet meer in actie op het WK. En ook achter de rest van haar seizoen staat een groot vraagteken. Zikard is de partner van wereldkampioen Tadej Pogacar. Ook hij ligt op dit moment in de lappenmand na een blessure. Afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden dan. Vanaf woensdag opnieuw frisser en regenachtig.
1: Morgen start de 80s en 90s top 2000. De grootste hits uit 2 decennia.
4: We are 80s. We are 90s.
1: We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
1: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
0: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
2: Dat ben ik.
3: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promokoken.
6: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
9: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen. A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets whitneyhoustontribute.be.
11: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
12: Oh, dat is goed.
11: De temperatuur van het douchewater was perfect.
12: Oh, dat is goed.
11: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
12: Dat was goed.
11: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
13: Oei. Dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
15: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
16: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
17: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
18: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
19: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
20: Zin in nog meer muziek?
21: Hey everybody, take a look at me.
20: Ontdek de digitale nostalgiezenders in onze app.
22: Nostalgie 80.

0: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
1: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
2: Alleen de grootste hit.

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
1: Klaar?
0: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
1: Ja?
0: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
1: Nog mee?
0: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
1: Gaat het nog?
0: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
1: Kortom?
0: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot. Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vinden vrouwen dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Knaldi.
6: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
7: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
1: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
0: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Het zijn voordeelweken bij Lapperre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapperre. Wij maken alle oren blij.
4: Leontis. Welke steun is er voor zelfstandigen?
5: Mijn steun heb je.
4: Oh, zeg.
0: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promokoken.
8: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1+1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
9: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
10: Dank u, ImoWeb!
11: Ja, de Mintjes heeft het over.
12: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik je anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
11: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
13: Dit was jouw nummer 118 in de 90s top 590. Herbeleef nu het beste uit de jaren 90
14: via onze digitale zender Nostalgie 90s en Millies.
13: In de app of op nostalgie.be.
15: Nostalgie altijd en overal meenemen? Download nu onze app.
16: Vlaanderen vakantieland.
17: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
13: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
18: Goedemiddag. Mogelijk wordt er verder gesnoeid in de Vlaamse subsidies. Dat zegt Vlaams begrotingsminister Ben Weitz bij VTM Nieuws. De Vlaamse overheid trekt dit jaar ongeveer 19,5 miljard uit aan subsidies, terwijl er bespaard moet worden om de begroting op orde te krijgen. Je hoort minister Weitz.
19: Ik denk dat absoluut die subsidiestroom dat die slinger is doorgeslagen. Ik heb er zelf al op ingegrepen en ik wil er ook blijven ingrijpen, want sommige zijn inderdaad echt totaal zinloos. Zal dat ertoe leiden dat alle subsidies verdwijnen? Nee, want je moet het kind niet met badwater weggooien. Er zijn bepaalde taken die beter worden verricht door het middenveld.
18: Minister Weitz wil ook de regeling rond de dienstenchecks en de erfbelasting opnieuw bekijken. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd dicht bij de Oekraïns-Poolse grens. Drones viseerden daarbij de spoorlijn tussen Kiev en Warschau. Een trein werd geraakt, maar er vielen geen slachtoffers. Een andere trein moest geëvacueerd worden. Aan boord zat onder meer de voormalige Britse premier Boris Johnson. Volgens de Oekraïnse spoorbeheerder is er ook een locomotief getroffen op zo'n 2 kilometer van de Poolse grens. Maar ook daar vielen geen slachtoffers. Als reactie stuurde Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in. Sport dan. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Spanje gewonnen. Hij haalde het voor de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli verstevigt zo ook zijn leidersplaats in de WK-tussenstand. In ons voetbal heeft Club Brugge gewonnen van Antwerp. Het werd 3-1. In het klassement staat Club nu tweede op 1 punt van leider Union. Je hoort Joaquin Seys van Club.
20: Uiteindelijk een positief gevoel. Ik denk dat we sowieso de eerste helft al 2-3-0 kunnen voorstaan. Maar dat gebeurt niet. We hebben 1-1 de rust en steeds maar een goed gevoel. Als je dan in de moeilijke momenten rustig kunt blijven zoals we vandaag hebben gedaan, dan zie je dat we een goede ploeg kunnen zijn. En uiteindelijk maken we die wedstrijd goed af. Heel positief op deze match, kijk terug.
18: Antwerp staat nu 11e in de stand. En al onze landgenoten zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Bij de vrouwen gingen de Belgian Cats onderuit in de kwartfinales tegen Spanje. Het werd 20-9. Speelster Helene Navelaars blikt terug op het toernooi.
21: Ik denk dat we tevreden mogen zijn. We hebben een stunt gedaan tegen Polen waar we echt een goede wedstrijd spelen, laten zien dat we echt wel 3x3 kunnen spelen. Ik denk dat dat gewoon een mooi product was van ons zomerhard werken. En ik denk dat we het beste er hebben uitgehaald wat er deze zomer mogelijk was.
18: En ook de mannen zijn uitgeschakeld in de kwartfinales. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Buien bij zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen. Maxima tot 24 graden dan. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en frisse rook. Nog zo'n 19 graden dan.
1: Morgen start de 80s en 90s top 2000. De grootste hits uit twee decennia.
5: We are 80s. We are 90s. We are
1: Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
4: Het Nostalgie Hit Weekend.
5: She's crazy like

0: van Whitney.
1: Tot Britney.
0: Van Freddie.
2: I want to break free.
1: Tot Robbie.
0: De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
1: Verenigd in één
0: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
1: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
0: De 80s en 90s top 2000. Vanaf morgen alleen bij Nostalgie.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
4: If you got a problem.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
7: Ah, dat kan.
6: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
7: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
6: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.
9: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
10: Tegels,
11: natuursteen,
10: parket, Impermo.
12: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
13: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
14: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
15: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
14: Echt?
15: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
14: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
15: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
14: Maar ja, dan moet jij toch...
15: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
14: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
16: Bij Alternate. Natuurlijk. Officieel voor schoolwerk,
17: onofficieel voor gaming.
16: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
1: Het Nostalgie Hitweekend.
0: Alleen de grootste hits en

0: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
1: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
0: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
2: Dat ben ik.
3: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
4: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
5: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
6: Maar Bokstal, ligt je stil onder?
5: Sorry meneer.
1: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
7: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
8: Goedenavond. Mogelijk wordt er verder gesnoeid in de Vlaamse subsidies. Dat zegt Vlaams begrotingsminister Ben Weitz bij VTM Nieuws. De Vlaamse overheid trekt dit jaar ongeveer €19,5 miljard uit aan subsidies, terwijl er bespaard moet worden om de begroting op orde te krijgen. Je hoort minister Weitz.
9: Ik denk dat absoluut die subsidiestroom dat die slinger is doorgeslagen. Ik heb er zelf al op ingegrepen en ik wil er ook blijven ingrijpen, want sommige zijn inderdaad echt totaal zinloos. Zal dat ertoe leiden dat alle subsidies verdwijnen? Nee, want je moet het kind niet bij het badwater weggooien. Er zijn bepaalde taken die beter worden verricht door het middenveld.
8: Minister Weitz wil ook de regeling rond de dienstenchecks en de erfbelasting opnieuw bekijken. Bij de Britse internetbank Revolut zijn klantengegevens gelekt aan een fraudeur. Dat bevestigt de bank zelf. De oplichter deed zich voor als een overheidsinstantie en vroeg persoonsgegevens op via mail. Volgens Revolut is een beperkt aantal klanten getroffen. Hun geld zijn ze ook niet kwijt. Bij ons heeft Revolut zowat 1 miljoen klanten. Champagne mag dit jaar meer alcohol bevatten. De Franse producenten krijgen daar uitzonderlijk toestemming voor. Door de extreem droge en hete zomer zit er meer suiker in de druiven en dus ook meer alcohol. Normaal ligt de grens voor champagne op 13% alcohol, nu is die verhoogd naar 15%. Maar wij zullen er wellicht weinig van merken, want champagne bestaat uit verschillende wijnen en oogstjaren om een constante smaak te garanderen. Sport dan. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Spanje gewonnen. Hij haalde het voor de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli verstevigt zo zijn leidersplaats in de WK-stand. Voetbal. Club Brugge heeft met 3-1 gewonnen van Antwerp. Club kwam snel op voorsprong, maar Antwerp kon langzij komen na een flater van clubdoelman Jan Sommer. Je hoort Joachim Seys van Club Brugge.
10: Foutjes kunnen altijd gebeuren. Als je het dan als ploeg recht zet, dat is extra mooi. Ik denk niet dat er nu twijfel in bij hem moet zitten of bij ons moet zitten. Ik denk totaal niet dat het geval is. Hij heeft genoeg ervaring. En zoals ik zeg, foutjes gebeuren. Die gaat hem sowieso weer pakken. En hij heeft ons ook weer een paar keer recht gehouden. Dus ik mag sowieso niet negatief terugkijken op zijn prestatie.
8: En al onze landgenoten zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Bij de vrouwen gingen de Belgian Cats onderuit in de kwartfinales tegen Spanje. Het werd 20-9. Speelster Helene Nauwelaars blikt terug op het toernooi.
11: Ik denk dat we tevreden mogen zijn. We hebben een stunt gedaan tegen Polen waar we echt een goede wedstrijd spelen, laten zien dat we echt wel 3x3 kunnen spelen. Ik denk dat dat gewoon een mooi product was van ons zomerhard werken. Ik denk dat we het beste er hebben uitgehaald wat er deze zomer mogelijk was.
8: En ook de mannen zijn uitgeschakeld in de kwartfinales. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen, maxima dan tot 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en ook frisser, nog zo'n 19 graden dan.
7: Morgen start de 80s en 90s top 2000. De grootste hits uit twee decennia.
12: We are 80s. 80s. We are 90s.
7: We are
12: Nostalgie.
7: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets whitneyhoustontribute.be.
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank u, ImoWeb!
4: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
5: Oh, dat is goed.
4: De temperatuur van het douchewater was perfect.
5: Oh, dat is goed.
4: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
5: Dat was goed.
4: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
6: Oei. Dat is niet goed.
7: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
8: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
9: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Ja, de Mintjes heeft het over.
12: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
11: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
13: Dit is het Nostalgie Hitweekend.

0: ramen, deuren, veranda's.
1: Lijnaars Aluminium.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Lijnaars.be.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
6: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7,000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
8: Alleen de grootste hit en geen getetter.

0: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
1: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontacten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
2: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Goedenavond. 200 Brusselse gezinnen sluiten zich aan bij de rechtszaak tegen de zogenaamde krukkenroute. Dat is de nieuwe landingsroute voor Brussels Airport, die al meer dan een jaar intensief getest wordt. De gezinnen die langs die vliegroute wonen zijn boos, omdat het voor heel wat geluidsoverlast zorgt. Je hoort hun advocaat Hans van de Kouter.
4: Het gaat uiteraard in de eerste plaats om de slaap van die mensen. Het zijn mensen die soms wakker worden van het nachtlawaai. Hier spreken we toch over een zeer dichtbevolkt gebied, Schaarbeek en omstreken. De vraag die zij zich stellen is: waarom is het nodig om die route over de stad zo intensief te gebruiken en meer dan vroeger het geval was?
3: Vanmiddag werd ook in Koekelberg tegen die vliegroute betoogd. Zo'n 1000 mensen waren aanwezig. In Laken is een moskee beklad. Afgelopen nacht werd er een hakenkruis gespoten op een van de rolluiken. Wie erachter zit, is niet duidelijk. De Brusselse minister van Gelijke Kansen, Lauwesch, noemt dat een islamofobe daad. De politie is een onderzoek gestart. Bij de Britse internetbank Revolut zijn klantengegevens gelekt aan een fraudeur. Dat bevestigt de bank zelf. De oplichter deed zich voor als een overheidsinstantie en vroeg persoonsgegevens op via mail. Volgens Revolut is een beperkt aantal klanten getroffen. Hun geld zijn ze ook niet kwijt. Bij ons heeft Revolut zowat 1 miljoen klanten. Champagne mag dit jaar meer alcohol bevatten. De Franse producenten krijgen daar uitzonderlijk toestemming voor. Door de extreem droge en hete zomer zit er meer suiker in de druiven en dus ook meer alcohol. Normaal ligt de grens voor champagne op 13% alcohol. Nu is die verhoogd naar 15%. Maar wij zullen er wellicht weinig van merken, want champagne bestaat uit verschillende wijnen en oogstjaren om een constante smaak te garanderen. En dan nog voetbal. Racing Genk en AA Gent zijn niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Maar Gent komt zo wel op de tweede plaats met evenveel punten als leider Union. Genk is negende. Eerder heeft Club Brugge met 3-1 gewonnen van Antwerp. Club kwam snel op voorsprong, maar Antwerp kon langs zij komen na een flater van clubdoelman Jan Sommer. Je hoort Joachim Seys van Club.
5: Foutjes kunnen altijd gebeuren. Als je het dan als ploeg recht zet, dat is extra mooi. Ik denk niet dat er nu twijfel in bij hem moet zitten of bij ons moet zitten. Ik denk totaal niet dat het geval is. Hij heeft genoeg ervaring. En zoals ik zeg, foutjes gebeuren, die gaat hem sowieso weer pakken. En hij heeft ons ook weer een paar keer recht gehouden. Dus ik mag sowieso niet negatief terugkijken op zijn prestatie.
3: In de stand is Club derde, Antwerp is elfde. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond de 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen, maxima tot 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en frisser, nog zo'n 19 graden dan.
2: Morgen start de 80s en 90s top 2000. De grootste hits uit twee decennia.
6: We are 80s. 80s. We are 90s.
2: We are
6: nostalgie.
2: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: een jaar of 4 en 6 waren, zei hij plots... Kijk, die lijkt op jou, papa. Ik zeg, dat is papa. Nee. Ik zeg, en kijk eens naar die mevrouw. Ja, dat is de bomma. En ik begin zoals de bomma te spreken. Ah, die schrokken.
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
2: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
3: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
4: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
1: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
5: Alleen de grootste hit.

0: Van Lionel.
1: Tot Michael.
0: Van Madonna.
1: Tot Shania. De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
0: Verenigd in één
1: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
0: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
1: De 80s en 90s top 2000. Vanaf morgen alleen bij Nostalgie. Woo! Het Nostalgie-hitweekend.
0: Alleen de grootste hits.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. 200 Brusselse gezinnen sluiten zich aan bij de rechtszaak tegen de zogenaamde krukkenroute. Dat is de nieuwe landingsroute voor Brussels Airport, die al meer dan een jaar intensief getest wordt. De gezinnen die langs de vliegroute wonen zijn boos, omdat het voor heel wat geluidsoverlast zorgt. Je hoort hun advocaat Hans van de Kouter.
2: Het gaat uiteraard in de eerste plaats om de slaap van die mensen. Dat zijn mensen die soms wakker worden van het nachtlawaai. Hier spreken we toch over een zeer dichtbevolkt gebied, Schaarbeek en omstreken. De vraag die zij zich stellen is, waarom is het nodig om die route over de stad zo intensief te gebruiken en meer dan vroeger het geval was?
1: Vanmiddag werd ook in Koekelberg tegen die vliegroute betoogd. Zo'n 1000 mensen waren aanwezig. In Laken is een moskee beklad. Afgelopen nacht werd er een hakenkruis gespoten op een van de rolluiken. Wie erachter zit is niet duidelijk. De Brusselse minister van Gelijke Kansen, Lauwesch, noemt het een islamofobe daad. De politie is een onderzoek gestart. De Noor Tobias Johannessen heeft de slotrit van de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de snelste van een kleine groep in Granada. Hij haalde het voor de Italiaan Romele. Onze landgenoot Ramses de Bruyne werd nog derde. De eindzege in deze Vuelta is voor de Spanjaard Enric Mas. Wout van Aert mag de groene puntentrui mee naar huis nemen. Zijn volgende grote doel wordt het WK in Canada. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen, maxima tot 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en ook frisser, nog zo'n 19 graden dan.
0: Morgen start de 80s en 90s top 2000. De grootste hits uit twee decennia.
3: We are 80s. We are 90s.
0: We are Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
1: Nostalgie 90s. En Lily's. 90s. En Lily's.
0: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app. Het Nostalgie Hitweek.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. In Anderlecht zijn twee vrouwen dood teruggevonden. Dat bevestigt het parket van Brussel. Een van de slachtoffers werd buiten aan een woning gevonden. Meer details ontbreken. Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er is gebeurd. In ons voetbal is Charleroi gaan winnen op het veld van Zulte Waregem. Het werd 0-1. In het klassement staat Charleroi vierde met evenveel punten als de nummer 3, dat is Club Brugge. Zulte Waregem is vijfde. De Noor Tobias Johannessen heeft de slotrit van de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de snelste van een klein groepje in Granada. Hij haalt het voor de Italiaan Romilly. Onze landgenoot Ramses de Bruyne werd nog derde. De eindzege in deze Vuelta is voor de Spanjaard Enric Mas. Wout van Aert mag de groene puntentrui mee naar huis nemen. Zijn volgende grote doel wordt het WK in Canada. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen. Maxima tot 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en frisser. Nog zo'n 19 graden dan.
0: Morgen start de 80s en 90s top 2000. De grootste hits uit twee decennia.
2: We are 80s. 80s. We are 90s.
0: We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Polen zet zich schrap voor meer Russische aanvallen op Oekraïne. Het land lijkt over te gaan tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Dat heeft premier Donald Tusk laten uitschijnen op een persconferentie. Aanleiding zijn de aanvallen in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens. Daarbij werd een spoorlijn tussen Kiev en Warschau geviseerd. Volgens Tusk valt het niet uit te sluiten dat ook Polen geraakt zal worden. En moeten ze zich daarop voorbereiden. In Anderlecht zijn twee vrouwen dood teruggevonden. Dat bevestigt het parket van Brussel. Een van de slachtoffers werd buiten aan een woning gevonden. Meer details ontbreken. Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er is gebeurd. Aan de kust is vandaag maar liefst 2 ton afval ingezameld. Meer dan 1500 vrijwilligers hebben dat gedaan. De opruimactie vond plaats op 17 surf- en beachclubs, gaande van Katzand tot De Pannen. In de Noordzee drijven zo'n 150 miljoen stukken afval rond. Elk jaar komt daar zo'n 20.000 ton bij. En 80% van het plastic afval spoelt bij ons aan. En dat heeft uiteraard een grote impact op ons milieu. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd derde. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Hij won vrijdag nog de grote prijs van Quebec. In ons voetbal heeft La Louvière gewonnen van KV Kortrijk. Het werd 3-0. La Louvière komt zo op de 14e plaats in de stand. KV Kortrijk is 18e en dus helemaal laatste. Eerder heeft Charleroi met 0-1 gewonnen van en bij Zulte Waregem. In het klassement staat Charleroi 4e met evenveel punten als de nummer 3. Dat is Club Brugge. Zulte Waregem is 5e. Vannacht overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag enkele buien en frisser, nog zo'n 19 graden dan.
0: Morgen start de 80s en 90s top 2000. De grootste hits uit twee decennia.
2: We are 80s. We are 90s.
0: We are...
2: Nostalgie.
0: Het Nostalgie Hit Weekend.